0: korte kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

via de luisteraar en de amateur is weer afgestemd op de PG-show bij de Warme Amateur. Tussen 6 en 7 weer even wat regio content even. Kantjes worden even aangeboden door de PG-service. Een stukje logistieke partner, commerciële partner ook hierheen van de BG-service. BG-show. Pardon. Er zit een stukje modulatie op de band. Dus even een mooi stijf uurtje regio content hierin bij de amateur. Even een stijf uurtje. Ik hoop even dat de kantjes aan genoegen zijn en de ontvangst prima is. Gaan we even een mooie selectie draaien even hier. En voor iedereen die afgestemd is, niemand uitgezonderd. Luister maar heel gezellig mee.

0: Ja, ga mooi een stijf uurtje regio content draaien hier, hè?
1: Hier bij de Worm Amateur.
0: Luister gewoon even mee, hè. Het is vrijdagavond.

tot een uurtje of 7 eventjes wat mooi stijf uurtje puur beste regio content. Hebben we weer even meegenomen in de Aldi tas, hè? Voor iedereen die afgestemd is.

Als ik vroeg ontwaakte en buiten was regen en mist. Het ochtendlicht grauw en triest van de duisternis

heb vannacht op jou gewacht. De hele nacht aan jou gedacht. Maar jij dacht zeker geen moment aan mij.

Ja, de amateur en de luisteraar, het is even weer afgelopen hier bij de BG Show. Want het is even een uurtje voorbij, hè? Klokje tikt door. En het klokje zegt, nou, het is afgelopen even. Dus even alles even op een rijtje. We begonnen met Tundra, met Nordlicht. Dat is de instrumentale versie van het kantje Noorderlicht. En dan was het even een sneeuwbaltrio's met uit de locatie Winschoten. Met de band van staal. Dan was het even een Spencer trio met Bobby Klein. Bobby Klein, dat is echt al onnozele. Onnozele eigenlijk. Met Diep in het Hart van Drenthe. En dan was het even de Indigenous Peoples even achter elkaar. Dat was even Giorgio Mamani, Flor Margarita. Was even uit de regio Peru, dacht ik. Dan was het even Moonray met Comanchero. Regio Italië. Dan was het even Linkray met Comanche. En dan was het even Chikuli met Yapma Banana. Sorry, Yapma Banana Numera. En dat betekent, amateur, houd niet voor de gek. Dat was even regio Bulgarije. Dan was het even Morning Light, locatie Nieuw Weerdingen. En het kantje was even onbekend, maar het. Er is een hele mooie video bij gemaakt. Het is een video voor een huwelijk. En dan was het even de schorpioen met vergelijk hetzelfde kantje, de schorpioen. En dan was het even slotkoers, gospelteam slotkoers uit de locatie Vroomshoop met het Hemels Jubelfeest. Dan was het even heel mooi, was Nicolai Guta met Nou Doine. Oh sorry, Nicolai Guta met Doine Numeradacha Oimuri. En dat betekent, amateur, als ik sterf, mijn vrouw, locatie, sorry, regio Roemenië. En was het even een Apollo trio, regio Friesland, met Lijpei Siekje. Dat is een, niet in het Nederlands te vertalen woord, het Liepei, dat is eigenlijk onvertaalbaar. Misschien Lijpei komt er nog het beste bij in de buurt, het dichtste bij in de buurt, Lijpei Siekje. En dan was het even Starlighters met de tranen. Stukje ervan. En dan nou nog even Albert Hendricks met Gaan met me mee. En de gaan de band verlaten. En keren volgende week wederom retour in Shala natuurlijk. Even kijken hoor. Ja. Deze nog even zo. Nee, ja. Nee, het moet deze denk ik. Ja. Oké. Bedankt even voor het luisteren. Oké.

0: Thank you. It's 1818, angel numbers. So it's time for Guy and Hans to come in. Please, before it's 1819.
1: Oh, okay. Here you go. Yes.
2: Yeah. Thank you very much. So, Guy.
3: Yeah.
2: Yeah. Jij begint, hè?
3: Ik wil beginnen, ja. Welkom iedereen. Ik ben vaak aangesproken deze week omdat ik bij de openingspraatje had gezegd dat ik 47 voorstellingen ging zien. Of dat dat echt was. En ik heb mezelf overtroffen, want ik heb 47,5 gedaan. Er was nog één gaatje en dan heb ik een halve voorstelling kunnen zien. Dus... Hoeveel heb jij er gezien?
2: Ik heb ze nog niet geteld, maar ik denk dat ik tot net iets minder kom. Want ik heb er een paar moeten skippen, omdat ik... Ik trok het niet meer, nee, is niet waar. Er kwam dan iets anders tussen, zeg maar.
3: En van de bijdagen kreeg ik ook een vraag van wie... Van wat vind je dan het beste en wat is jouw ranking? Dat is natuurlijk een hele lastige. Maar ik kan wel zeggen dat... We nemen altijd een groot risico, want we hebben denk ik 15% van de voorstellingen gezien en de rest zijn nieuwe dingen. Dus dat is altijd wel... Het kan ook heel erg tegenvallen. Maar dat is dus dit jaar weer niet gebeurd. Vorig jaar was het zo. Er zijn misschien we hebben heel veel gesprekken de voorbije dagen gehad met het publiek, met onze vaste... trouwe fans van dat vond ik wat minder en dat vond ik, maar dan zegt iemand anders, ja, maar nee, ik vond dat net het mooiste. En dat is denk ik, zo zijn we begonnen met de opening, die al heel veel, sommige mensen zeiden, ja, dat is niet mijn ding. En anderen zeiden, ja, dat is het mooiste wat ik in mijn leven gezien heb. Dus, en dan zei Tobias Kokkomans, onze vroegere dramaturg, dat is het beste wat je kan hebben als festival, dat mensen erover praten. Dat is een discussie. En ik denk dat dat is wat we de voorbije 10 dagen weer gerealiseerd hebben. Dat mensen heel veel gepraat hebben. En ja, je zei het er net ook van... voor de artiesten is het ook heel bijzonder dat ons publiek ook zo graag praat over de voorstellingen. En dat is denk ik uniek aan dit festival.
2: Ik denk dat ik meer publiek heb gesproken dan ooit. En dat had ook wel met het weer te maken, denk ik. Ja. En dat vond ik wel bijzonder aan deze editie, dat de ochtend... Voordat de opening zou zijn, werd het ineens van ongeveer 8 graden naar 28 graden. Ja, ja. Dat ik dacht, oh, gaat dat wel goed? Maar het was helemaal vol en het bleef eigenlijk zo. En ik denk dat het morgen echt gaat regenen en koud wordt. Ja. Maar dat was wel ook wel

0: die rittenkaart en ik heb nu zulke mooie dingen, zulke verschillende dingen gezien. Ik wist niet dat het festival zo was, zeg maar. En dat was voor mij wel een soort rode draad. Ik vind dat heel moeilijk uit te leggen wat er, zeg maar, een ervaring van O is. Je kunt het wel uitleggen, maar ja, dat raakt het niet echt. En heel veel mensen, en ook onze vaste mensen, zeggen altijd, ja, je moet gewoon een keer gaan en het meemaken. En dan, nou ja, dan kan je het ervaren en dan blijf je komen. Dat is blijkbaar wat vaak gebeurd is. Ja. Vond ik dit jaar wel bijzonder.
1: Ja, ik denk ook dat het leuke dat we van ons publiek terugkrijgen is dat ze toch nog steeds verrast zijn. Ook al denken ze dat ze hun eigen stad goed kennen. Ja. Dat nog altijd, ik denk dat dat dan een groot krediet voor Leek is om nog altijd hele fijne nieuwe locaties te vinden. Of mensen die mij gesproken hebben, ja, we zijn in die Hunter Douglas. Ben ik ooit, heb ik gewerkt of ik heb daarmee te maken gehad en dan nu terug binnen te komen. En dat is natuurlijk ook bij het hele Metropolis-project, in gebouwen binnen te komen waar je voorbij loopt. En dat is voor mij ook het fijne om dat hier nog altijd te kunnen doen in deze stad. Want ik denk dat dat ook vrij uniek is dat dat kan in deze stad. Ik heb geen ranking nog voor mezelf gemaakt, maar ik wil wel twee dingen delen. Waarschijnlijk de meest emotionele momenten voor mij was na de voorstelling van de Oekraïense makers. Ik weet niet, ja, ik heb het wel aan veel mensen verteld, maar het was wel best heftig, de Oekraïense voorstelling. Omdat de dag dat ze hier aankwamen, was twee dagen daarvoor hun repetitieruimte gebombardeerd in Kiev. Want ze hebben deze voorstelling in Kiev gemaakt. En toen ze hier dan waren, de tweede dag, was heel hun depot met al hun requisieten en kostuums gebombardeerd van een voorstelling van Tsjernobyldorf, die we ook ooit gemaakt hebben. Maar zij hadden zoiets van, dat is allemaal maar materieel. Wij zijn hier, wij vinden dit onze tweede thuis. En de meesten waren al naar bed, maar Leek en ik waren hier nog. En dat ze dan ons een danklied begonnen te zingen met z'n allen, dat was gewoon zo ontroerend dat die mensen dan zeggen, ja, het is dankzij jullie dat wij hier staan. En dat is ik heb het in het begin gezegd, dat is het minste wat wij kunnen doen, maar dat je dan zoiets terugkrijgt, dat is wel een heel bijzonder moment. Een ander moment, we hadden vier dagen heel veel professionals uit de hele wereld, van Kopenhagen tot Sydney over de vloer.
0: Mexico,
1: programmeurs, ja. Maar ook veel makers. We hadden donderdagochtend een soort evaluatiegesprek. Wat zij ervan vonden. En er was inderdaad die Mexicaanse dame.
0: Sorry,
1: daar
0: wil ik het zeggen.
1: Nee, we hebben niet afgesproken wat we gaan zeggen. Dus, die Mexicaanse maakster die woont in Amerika nu. Die is een van de awardwinners van de wedstrijd die we elke twee jaar doen, dan worden er 6 stukken uit 500 stukken uit heel de wereld geselecteerd. En die mensen waren ook hier. En zij zei, ja, ik loop hier rond en ik denk al heel mijn leven dat ik een alien ben. Als ik in Mexico of Amerika, maar als ik hier ben, dan denk ik dat jullie allemaal aliens zijn. Met deze rare stukken die jullie allemaal presenteren. Maar ik voel mij hier wel thuis. En dus, we hebben ook al net gezegd over het familiegevoel. Ja, I want to belong to this family, zei ze. Dat is wel heel, heel mooi.
0: Zij ging overigens naar Oerol hierna. Dus ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat dan ervaart. Ja. Ja. Ja, het is toch grappig dat je hebt het nu over twee momenten die ik ook wel voelde. Maar soms komt ook zo een emotie heel onverwacht. Wij waren vanochtend, ja, jij was daar ook, bij een O-date hier bij Muziekwerf. En dan ineens staat toch, als Lotte begint te zingen, zo dik kippenvel op mijn handen. En ik stond met Mats.
2: Mats,
0: ja. Die had hetzelfde volgens mij, Mats, toch?
2: Ja.
0: Jij stond echt helemaal zo van, wauw, op de laatste dag staat het kippenvel echt zo dik op mijn armen. Dus ja. dat overkomt je dan toch zo out of the blue, zeg maar. Dus dat zijn mooie momenten. En ik had dat gisteren eigenlijk ook, zo'n moment, bij het La Geste Koor in de Hunter Douglas. Ik had daar volgens mij nog 2 uur zomaar kunnen zitten kijken naar al die mensen en al die verhalen die erachter zitten. Dus soms verwacht je het en soms is het totaal onverwacht. Word je overvallen door iets prachtigs.
1: Ja. We hebben niet afgesproken, maar we zijn al zo op elkaar ingespeeld dat ik net over La Geste iets wil vertellen, want dat is mijn derde moment.
0: Oh, okay. En je had er 2, zei je?
1: Ja, nee, okay. Maar dat 2 van professionals, maar okay. De derde was gisteren en misschien

0: zijn jullie hier, kwam er een van de koorleden, twee mensen van de vrijwilligers. Ik dacht dat ze een klacht had, maar het was in tegendeel. Het was een van de koorleden. Zei, jullie weten niet wat jullie ons hebben aangedaan in vriendelijkheid. Jullie hadden koekjes voor ons voorzien. Maar ook in de evaluatie is, en dat is dan natuurlijk dankzij jullie allemaal, is van elke performer die hier optreedt, de gastvrijheid, de vriendelijkheid, maar ook van ons publiek. En dat heeft met onze eigen staf, maar alle medewerkers, maar vrijwilligers. Ik heb vorig jaar al eens gezegd dat we dat label krijgen van het vriendelijkste festival. En nu herhaalt iedereen, en dat is echt dankzij jullie. En ik vind dat we elkaar daar eigenlijk eens een applaus voor mogen geven.
1: Ja, dat vind ik ook. Dit is wel echt een heel hard applaus waard. Woe! Nou, het is ook echt waar, hè? Want vanmiddag hadden we dan een talent scout borrel met makers die de Olaf's hadden gedaan vanmiddag bij Walhalla. En dan zie je publiek, donateurs, met makers praten, maar ook crew van ons. Die zaten allemaal buiten, allemaal aan het praten met elkaar. Dus dat, zo, ja, dat familiegevoel herken je dan ook wel weer. Dat is mooi.
0: Ja. Ja, ik denk dat het belangrijkste is, omdat we nemen veel risico's. Veel makers stellen zich heel erg bloot door zo eerst hun eerste werk te tonen. En dan, dat ze zich dan goed voelen en goed omringd voelen, dat is heel belangrijk. En ons publiek is ook wel een fantastisch publiek, moet ik zelf zeggen. Mensen die heel direct zijn in wat ze vinden, maar heel constructief in de mening. Onmiddellijk aan de artiesten ook meedelen. Aha. Soms is dat wel pittig, maar... Dat is ook wel waarom de performers hier graag zijn, omdat ze er iets mee kunnen. Het is nooit, of zelden, negatief wat de mensen zeggen. Als ze iets zeggen, is het wel heel oprecht en wat ze vinden.
1: Het lijkt wel een soort ode nu, hè, aan het festival, aan ons festival te worden. Ja, mooi.
0: Okay, nou ja, mag, hè. Ja. En aan de medewerkers, omdat we het gewoon samen doen. En ik denk dat er zoiets gecreëerd is. En natuurlijk... Ik blijf het zeggen dat Rotterdam daar voor mij de beste plek voor is. Ik zie in de rest van Europa eigenlijk geen andere plek waar dit zou kunnen. Dus we moeten dat gewoon blijven houden, die sfeer en die creatieve levenslust.
1: Zullen we toch een paar mensen even noemen en bedanken? Dat is wel goed,
0: zeker,
1: toch?
0: Zeker, zeker.
1: Nou, jij zei het al, jullie maken het festival. En wat ik heel leuk vond dit jaar, we hebben mensen die al lang bij ons werken en die we goed kennen. Maar we hebben ook heel veel jonge mensen dit jaar erbij gehad. En dat moet ik echt zeggen. Ik vind echt, die hebben het zo goed gedaan. Laat ik die als eerste bedanken gewoon. We hebben een Young Talent Club, dat is een deel ervan. Maar laat ik beginnen met iemand als Tycho bijvoorbeeld. Die was hier locatiemanager. Hij heeft voor het eerst dat gedaan bij ons. Die moest echt in grote schoenen treden. En die heeft het fantastisch gedaan. Dus Tycho, voor jou. Groot applaus. Ja. Nog iemand die een nieuwe positie kreeg, die we wel langer kennen. Die jarenlang de Olaf's heeft gerund in Worm. En nu in de eentje heel het festival hart op Zuid. Rondom Walhalla en Phoenix. En het depot van Belvedere heeft gerund, Lina. Te gek gedaan, super. Woe. Het is eigenlijk Team Leek, hè, wat ik nou opnoem. Dan zullen we gelijk maar... Jij noemde haar al even. Hoofdproductie, wat ben je niet eigenlijk? In ieder geval de grote vraagbaar coach, mentor van al die jonge mensen. En deze twee mensen die ik net noemde ook. Dankjewel, Leek, super gedaan.
2: Ja.
1: Oh. Young Talent, binnengekomen in december. Beetje zoekend, waar is mijn plek? Maar ik geloof dat hij bijna alles heeft geproduceerd nu. Mats, daar zit hij. Ja. Super. Ja, er zijn ook een heleboel productiemensen hier nu niet... Jij kan ze beter opnoemen dan ik, denk ik. In ieder geval Elise en Borre, dat zijn twee grote. Laten we die ook een applaus. Ze zijn er niet, ze zijn nog aan het opruimen. Maar die hebben alle moeilijke projecten gedaan. Kralingse Bos, maar natuurlijk het moeilijkste project, Metropolis. Dat was een groot project, eerste weekend. Super goed gedaan. Ja, misschien kan jij nog een paar noemen. Thea, heb ik net nog gedacht gezegd. Thea, die heeft de container gedaan bij Phoenix. Ja, ik heb ze vandaag nog een paar gezien. Dus geef ze een applaus. Oh, wow. Ze zijn er niet bij, maar ik denk dat ze het wel horen. Supergoed. Ja, en dan zijn er nog een andere. Zijn er nog meer young talents. Die zal ik. Jullie hebben Jannes al ontmoet. Die zit daar. Die was deel van het marketingteam. En heeft ook zijn decorbouwskills laten zien bij de booth. En ondersteund. En Lotte. Ja. Lotte heeft bij allerlei dingen geholpen en 2 dagen geleden stonden we een musical symposium te draaien en het ging ook super goed. Dus heel trots op jullie allemaal, super.
2: En Eva, hallo.
1: Ja, hallo, ik ben nog niet klaar, hallo. Ja, ik ben nog, nou, oké, ik ga naar jou toe, oké, jouw team is goed. We hebben dit jaar hospitality en crew samengevoegd. En daar hebben we Daphne voor gevraagd. Daphne, applaus voor Daphne. Ja. Als er iets is, bel me, zegt ze dan. Bel me, mail me, bel me. Zeg het. Zeg het. Dat was het, zeg het. Ja, precies. Maar ik denk dat ik voor jou spreek, Daphne, dat het niet had gekund zonder de hulp van iemand die... Nee. En dat is Eva, zij stage bij ons. Ja, ja. Zij heeft echt geweldig gedaan. Woe! Ja, het is allemaal nieuw, hè, bij O. En echt, nou, alsof jullie er al jaren werken. Echt fantastisch. Dank jullie wel. Dan ga ik even... Sira, waar is Sira? Dat is marketing. Ja, dat is marketing, maar ook van alles eigenlijk. Laten we Sira doen. Ja. Jij hebt van alles gedaan. Je bent ook performer geweest op de eerste dag.
3: Bij de opening in de Paradijskerk. Fantastisch.
1: Ja, precies. Ja. Ik heb je bij de booth zien staan... gezongen, ik heb je niet horen zingen op dat moment, maar dat heb je ook gedaan, denk ik. Ja, precies, om de boel aan te krijgen. Zojuist heb ik je nog horen zingen. Je hebt hier achter de bar gestaan. Nee, je hebt ook van alles gedaan.
3: Zo, dat een giantess.
1: Ik weet het, ja.
3: Ja, maar het is een giantess.
1: Het is een giantess. Ja. En jij was de wijze reus, toch? Van het verhaal, ja, precies. Ja. De wijsheid zit daar, mooi. Ja, maar jij was eigenlijk deel van het marketingteam. Toch? Heel goed. Net als Jannes. Die hebben echt een geweldige prestatie geleverd, marketingteam. We hebben dit jaar voor het eerst een krant gemaakt. En ik vond dat een groot succes. Ik weet niet. Ik vond het echt tof. Ja. Ja, het worden dus geen collectors items. Dat is een beetje jammer wel. Maar ja, onder leiding van Merit. Samen met Lisa en Roos zit daar. Big up! Keihard gewerkt. Dank jullie wel. Jullie hebben echt een super job. Het was zichtbaar. We hebben te gekke content gemaakt. Ik werd echt gebombardeerd de hele tijd met content. En ik hoor altijd van iedereen echt, hè, van jullie zijn zo zichtbaar. En zeg mijn vrouw altijd, ja, je ziet altijd wat je wil zien in het straatbeeld. Maar dat is dan ook zo natuurlijk. Ja, ik weet niet, dat is absoluut zo, denk ik. Maar ja, ik vond ook die grote O te gek op site. Dus tof. Ja, wijs naar iemand. Ja, precies. Ik wou zeggen team Biro, hè, eigenlijk. Want we hebben beloofd volgend jaar, moeten ze over naartoe scheuren. Het is een soort team, eigenlijk. Dus jullie gaan volgend jaar in een Biro, toch? Of niet?
4: Ja, leuk.
1: Nee. Laat.
4: Super.
1: Nee, precies. Mijn telefoon heb ik niet. Shit. Wauw, te gek. Ja. Jammer dat we hem niet kunnen projecteren. Geef ze een grote applaus. Super. Fly on the wall. Rosa en Björn. Gelukkig hebben we ook heel veel tickets verkocht.
4: Ja.
1: En dat gaat ook niet van de leien, dank je.
4: Nee.
1: En daar, we hebben jarenlang met Brie gewerkt. En we hebben daar nu hebben een wisseling in gehad. Technisch was dat nog wel weer een uitdaging, weet ik, met de nieuwe website en alles. Maar ja, ik denk dat jij met je team het heel goed hebt gedaan, Rebecca. Rebecca en Jepke. Fantastische job, echt te gek. Ik weet niet of je nog meer hulp had. Ik weet dat jullie twee heb ik heel vaak gezien, maar ja, misschien vergeet ik iemand, ik weet het niet. Lara, die heb ik niet heel veel gezien zelf, denk ik, maar... Maar super goed gedaan ook.
0: Ik heb al die jaren nog nooit iemand zoveel zien lachen. Ja. Als ik een probleem had. Dus dat is altijd heel vrolijk. Deze positieve instelling bij een probleem. Daar was heel dankbaar voor.
1: En je was gisteren op de dansvloer niet weg te slaan, heb ik gezien. Dus dat was ook heel goed om te zien. Ja, precies. Ja, iemand anders die in dit vaste team een plek heeft. En ja... Dat is een tien afdelingen op zichzelf, denk ik. Behalve dat ze bureaumanager is, eigenlijk maar, ja, wat is ze niet? Zeg maar. Ze heeft in ieder geval de context ook gedaan. En dit café inderdaad, bij de karaoke ook. Nou goed, ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan, maar Lian, je hebt weer een geweldige job gedaan. En ik denk dat ik namens iedereen spreek dat ja, zonder jou dit geen O is. Dus Lian, dank je wel. Ja.
0: De O van de oermoeder.
1: Oermoeder, ja, sorry. Oké. Okay. Jeetje. Oh, dat is ook leuk om te vertellen. Okay. Daar zie ik ook twee mensen van zitten. Ja, we zijn natuurlijk het hele jaar bezig en we moeten allemaal risico's nemen. En dat heeft financiële implicaties en strategische implicaties. En dat zijn soms moeilijke beslissingen die moeten worden genomen. Hoewel dat eigenlijk hartstikke makkelijk gaat. Maar toch is het belangrijk om te noemen. Het zijn ook hele grote fans van ons en dat is onze Raad van Toezicht. En twee zijn er, René is daar en Jorin. En ik heb ze zo vaak gezien, maar niet alleen jullie, maar ook Nathalie. Dus het is ik vind het zo fijn dat jullie... Ja, niet alleen ons ondersteunen in de functie als Raad van Toezicht, maar dat jullie ook gewoon stiekem gewoon de grootste fans zijn van ons. Dus geef ze een applaus. Super, dankjewel. Ja?
0: Zijn we nog iemand vergeten?
1: Ja, een hele grote groep, maar daar gaan we mee eindigen natuurlijk. Maar, want dat is te veel om op te noemen, maar jij had al een bruggetje gemaakt eigenlijk. Hè? Ik bedoel... Als het gaat om verbinding, wat ik wel een soort woord vind, die ik ook veel heb gehoord bij het publiek. Tussen makers, tussen het team, tussen publiek. Dan zijn jullie, deze hele grote groep crew, noem ik het maar eventjes, die hier zit, in allerlei functies en allerlei plekken heel belangrijk geweest. Ik weet dat er best uitdagingen waren in het rooster van Daphne, maar ja, als ik jullie zo zie, ik ben jullie echt veel tegengekomen. Altijd, ja... een echt waardige, meer dan waardige ambassadeur voor O. En altijd vriendelijk, vrolijk. Ik vond dat een feestje om jullie weer tegen te komen. Ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor jullie inzet. Ik hoop nog dat jullie nog jaren bij ons blijven. En ik vind wel dat jullie het allerhardste applaus van iedereen verdienen. Dank jullie wel, de crew van O. Harder. Dank jullie wel. Volgens mij, als het over bedankjes gaat, zijn we er. We hebben onze emotie bij het festival gedeeld. Dan mist er nog één ding en dat is frietjes.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, oké. Okay. Onze voorzitter.
2: Toch nog iets onverwachts.
1: Altijd.
2: We hebben de bedankjes gehad, maar we missen er twee. Dat zijn weliswaar geen vrijwilligers. Maar wel twee mannen die jaar in jaar uit vol gaan voor het festival. Het festival lijkt elk jaar beter te worden. Ik ben er inmiddels zelf 8 jaar bij betrokken. En het is met steeds meer plezier dat ik er naartoe ga. En dat ik elke keer verbaasd ben over... die diversiteit van de voorstellingen, de bijzonderheid van wat we zien, wat we horen. En dat is dankzij jullie, die het in ieder geval in gang zetten, een schop tegen het orgel geven. En jullie allemaal enthousiast weten te krijgen om zoiets moois neer te zetten. Dus ook graag nog een applausje voor hun tweetjes.
1: Als allerlaatste wil ik toch nog Vianna bedanken om als mascotte en als radiohost vandaag te zijn. Dankjewel, Vianna.
0: Ja, dankjewel.
1: En ik zou zeggen, op naar de frietjes, toch? Of niet?
0: Ja, nog. Dus. Oh. Nee. Ik wil gewoon tenslotte nog wel een heel leuk ding zeggen. Dat veel van onze artiesten mij laten weten hebben dat ze al heel veel internationale uitnodigingen hebben gekregen. Ook voor hun voorstellingen die ze hier gemaakt hebben op andere festivals te gaan spelen. Dus dat is gewoon heel tof dat we niet alleen een lokaal feestje, maar dat we ook gewoon de start van carrières van veel jonge makers zijn. En dat we dat moeten blijven doen. En dat dat ook gebeurt, dat is gewoon iets waar we heel blij en trots op mogen zijn. Zeker. Dus nu mogen frietjes.
1: We gaan boven, hè? Boven in de artiestfoyer. Ja, dus nou, die weten jullie te vinden, toch? Hier zo naar boven, ja.
4: May I say one last thing? Zijn het Belgische frietjes? Oh, okay, I guess we'll see that. We will try them. Okay, enjoy the fries. Okay.
5: Greetings. It's Jack here. I am recording this from my home in Taputiranga, my tiny home. And today I'll be reading Zen Dog by Edward Monkton. One of my favorite books. Zen Dog. There once was a very important dog. He had a big office, a sharp suit, a fast car, and the very snazziest of communications devices. And programmed into that communications device were the details of all the most influential dogs in this big, big city. One day, on his way to an extremely important meeting, the dog cast half a lobster sandwich into the dustbin. Didn't you know that dogs love lobster sandwiches? "Ow," said an ant, appearing at the rim of the dustbin. "What are you doing?" "I might ask the same of you," replied the dog indignantly. "Well then," said the ant, wiping a dollop of mayonnaise from his forehead. "I shall tell you, I was minding my own business and playing my trombone." "That's ridiculous," laughed the dog. "An ant playing a trombone." "Not as ridiculous as a dog in a suit with a lobster sandwich," retorted the ant. "And besides, in my trombone there is magic. In my trombone lies the secret of life." And with that, he picked up a miniature golden instrument and began to play. The melody was more haunting and lyrical than anything the dog had ever heard before. It washed over him like a river of clean, pure beauty and penetrated deep into his very soul. At that moment, the dog caught sight of a single tiny flower growing between the cracks of the pavement, and he began to weep. "What has happened to my life?" he wailed. "Oh, what have I become? Such simplicity, such humble beauty in this little perfect bloom. What does a dog need of a suit? Why does a dog need a snazzy communications device?" And being careful to avoid the ant and his beautiful instrument, he discarded them both in the dustbin. "Come, ant," said the dog, "we have a journey to make." And together they set off towards the edge of the city. "Oh, ant," sighed the dog, "feel the warmth of the soft, forgiving earth beneath your feet. Feel the sun on your back and the wind in your cheeks. What a gift it is to simply be alive on this rich and beautiful planet. All my life I've been frightened of losing what I have worked so hard to gain. But we can't lose the sunshine, we can't lose the flowers, We can't lose the joy of friendship or the privilege of laughter. Oh, how rich we really are, Aunt. For the first time in my life, I feel truly happy. For the first time in my life, I feel free. Indeed, agreed the ant. Now just imagine if every dog in this big, big city felt that way that you feel right now. Yes, said the dog, just imagine. When they arrived home, the dog reached into the dustbin on the pavement. What are you doing? Cried the ant. In that dustbin lies everything that was wrong with your old life. I may be happy, said the dog, as he retrieved his communications device. But I'm not mad, and he began to type. And what has happened now, you may ask, to the dog and the ant? The dog now drifts in a small boat from wave to wave, wherever the breeze decides to take him. Happy now, he murmurs to himself, happy now. And he taps occasionally on a small device in his hands. And the ant, well, the other dogs have begun to receive mysterious messages. Strange exhortations to look outside their windows, and one by one, an ant appears before them. A tiny ant with a beautiful golden trombone. The end. Epilogue. He knows not where he's going, for the ocean will decide. It's not the destination, it's the glory of the ride. Much love.
6: Thank you for listening to this 25-hour relay on Worm Radio. My name is Paki van der Mul, and I have helped start a small singing circle where we exchange and learn Georgian polyphony. For this next part, you'll hear some of the songs we've learned. Georgian polyphony is a singing tradition that is over 2,000 years old. Last year I went to Georgia and I was really inspired to learn Georgian polyphony and the culture, and I hope you will enjoy it as well.

0: heel erg graag weer beginnen met de show, maar
1: eventjes het geluid en de technische dingetjes goed zetten. Een beetje de ruis eruit is en ik toch goed verstaanbaar ben.
0: Een uurtje muziek, music goes random. Hope you enjoy. En ik hoop ook dat alles nu werkt. Dat is ook even de kunst om het inderdaad weer zo te krijgen.

Maar stopt hij er weer mee? Ja, dat heb je natuurlijk ook af en toe. Hè? Maar ook daar is een oplossing voor. Let's find out.

is dan maar even zo. En tussendoor kan je natuurlijk wel praten.